U hoorde Tribute to Afghanistan van Daoud Khan. We vervolgen met een titel van het album L'Art du Rabab d'Afghanistan van Essa Kassimi. Essa Kassimi is geboren in Kabul in 1932. Hij stamt uit een koninklijk hofgeslacht en is bekend om zijn historische album Le Lut Afghan uit 1979. Hij woonde tientallen jaren in Keulen, Duitsland. L'Art du Rabab d'Afghanistan is een klassiek album, oorspronkelijk opgenomen in 1979. De uitvoering waar wij naar gaan luisteren is een virtuose uitvoering van een traditionele raga genaamd Rag Airi Bairo, begeleid door Nazir Khan op tabla's.

U hoorde L'art du rabab d'Afghanistan van Essa Kassimi. We vervolgen met vier titels van het album Nastaran van Ensemble Kaboul. Het is geen overdrijving om te zeggen dat Ensemble Kaboul de Afghaanse muziek levend heeft gehouden door de jaren heen. Het ensemble is gevestigd in Genève en wordt geleid door Khaled Arman, die de rababluit bespeelt, het Afghaanse nationale instrument. Ensemble Kaboul vertegenwoordigt de traditionele en populaire klank van de Afghaanse muziek. Dankzij de geografische ligging op het kruispunt van Azië is Afghaanse muziek een mix van Indiase, Perzische en Centraal-Aziatische klanken. En in de handen van een groep als deze heeft het uiteraard een internationale aantrekkingskracht.

U hoorde Nastaran van Ensemble Kabul. Hiermee zijn wij aan het einde gekomen van deze aflevering van Orient Express. De speellijst is te vinden op onze website en in de app. Met dank aan Muziekweb, Beeld en Geluid. Dit programma werd samengesteld door Kobe Evans.

Dit is De Nacht met Oude Muziek. Luistert u graag naar de concertzender en bent u nog geen donateur? Vanaf 25 euro per jaar bent u dat en helpt u ons bijzondere muziek te blijven uitzenden.

U luistert naar de oude muzieknacht van de Concertzender. De volledige speellijst van de aflevering vindt u in de gids op concertzender.nl of in de app.

Dit is een nachtprogramma met oude muziek van de Concertzender, wekelijks te beluisteren in de nacht van dinsdag op woensdag tussen 3 en 7 uur.

Dit is de Oude Muzieknacht van de Concertzender te beluisteren in de nacht van dinsdag op woensdag tussen 3 en 7 uur. En kijk die voor de speellijst in de gids op concertzender.nl of in de app.

Dit is een nachtprogramma met oude muziek van de Concertzender, wekelijks te beluisteren in de nacht van dinsdag op woensdag tussen 3 en 7 uur.

Dit was De Nacht met oude muziek van de Concertzender. De volledige speellijst vindt u in de gids op onze site concertzender.nl, ook te bereiken via onze app. Samenstelling Egbert Randewijk.

Goedemorgen, welkom bij de ochtendeditie van de Concertzender. Elke morgen van 7 tot 10. Met vandaag weer bekende en onbekende namen als Johann Kalivoda, maar ook bekende als Beethoven en Brahms. De Zweedse componist Ugo Alfen opent de rij met zijn Notturno Elegiaco opus 5, een stuk voor horen en piano, met de hornist Marcus Masconiti en pianist Martin Sturfalt.

Dat van de Nederlandse componist Julius Röntgen was dit Aus Jotunheim, zijn suite die aanvankelijk voor viool en piano was geschreven. Dit was de versie voor hoorn en piano met de hoornist Markus Maskoniti en pianist Martin Stoerfeld. Johannes Brahms, hij schreef veel liederen voor stem en piano en voor koor ook. Daniel Royce dirigeert hier Capella Amsterdam in 5 van de 6 gezengen voor koor opus 194 van dus Johannes Brahms.

Dat waren de 5 gezengen, opus 104 van Johannes Brahms, uitgevoerd door Capelle Amsterdam, gedirigeerd door Daniel Royce. Naar de volgende componist, de Oostenrijker Karl Czerny, actief eerste helft 19e eeuw. Pianoleraar, componist en pianist. Leerling van Beethoven en leraar van Franz Liszt. En wie heeft tijdens pianoles niet stukken van hem gespeeld? Hij heeft meer dan 1000 composities op zijn naam staan. Hier is zijn 6e pianosonate, opus 124 in D-klein. In de komende 45 minuten speelt voor u Aurelia Visofaan.

schreef. In de ochtendeditie van de Concertzender. Op het programma nu het rondino voor 6 houtblazers, 2 hoorns en contrabas in S-groot van Ludwig van Beethoven. Hier zijn de leden van ensemble Mozza Fiato.

Dat was het rondino voor 6 houtblazers, 2 horens en contrabas in Eschoot van Ludwig van Beethoven met het ensemble Mozza Fiato. Ook vandaag zetten we een vrouwelijke leerling naast haar compositie leraar. Het gaat vandaag over de Franse componiste Louise Farranc en haar Tsjechische leraar Antonín Ratia. Toen ze haar lessen bij Ratia kon voortzetten, stortte ze zich verder op het componeren. Ze was erg productief en schreef onder meer kamermuziek en pianowerk. Dat deed ze naast haar werk als concertpianist. In 1842 werd ze benoemd tot docent piano aan het Conservatorium van Parijs en bleef dat tot 1873, 30 jaar dus. Het Neef-trio brengt nu van haar, van Louise Farranc, het eerste pianotrio op 33 in S groot.

Dat was het Amerikaanse Neef Trio met het eerste pianotrio op 33 en S groot van Louise Farrenc. Zij was de leerling van de nu volgende componist Antonín Ratia, die weer bevriend was met bijvoorbeeld Joseph Haydn. Het was duidelijk dat Farrenc een nieuwe impuls kreeg om te schrijven toen Ratia haar docent werd. Ratia zelf hoopte op succes met zijn opera's, maar er werden er maar 3 uitgevoerd. Meer succes had hij met zijn symfonieën, zoals deze symfonie opus 41 in S groot. Marek Strinchel dirigeert Musica Florea, een symfonie dus van Antonín Ratia.

van Mozart, uitgevoerd door Alfred Brendel en de Academy of St. Martin in the Fields, onder leiding van Neville Mariner. Volgende week verlaten we het concert en richten we ons op de kamermuziek. Haydn komt langs en Mozart is een van de weinigen die zich met hem kan meten. Dit was Sans Souci, samengesteld door Wouter Steenbeek.

welkom bij Matchpoint programma 285. Vandaag een programma met de winnaars van twee belangrijke internationale pianoconcoursen. Ook met een kleine vergelijking en een daarbij behorend bijzondere verrassing. Ik zat regelmatig in juries van concoursen, onder andere het Busoni Concours in Italië. Toen waren er 120 pianisten kandidaat. Er zijn zoveel pianoconcoursen tegenwoordig dat je het bijna niet kan bijhouden. Natuurlijk klopt een vergelijking niet helemaal, omdat opnames, akoestiek en instrumenten altijd verschillend zijn. Maar toch geeft het inzicht in hoe ze naast elkaar presteren. Ik heb de winnaar van het Chopin Concours van 2021, Bruce Lee, en de winnaar van het Van Kleiben Concours uit 2022, Yunshan Lim, uitgekozen. Om de smaak te pakken krijgen, begin ik met een vergelijking. Beiden spelen twee delen uit de cyclus The Seasons van Tchaikovsky, deel 1 en 4, getiteld Januari en April. Eerst hoorde Bruce Lee, daarna gevolgd door Yunshan Lim.

U hoorde eerst de winnaar van het Chopin Concours in 2021, Bruce Lee. En daarna de winnaar van het Van Kleiben Concours in 2022, Yunshan Lin. In een mini-vergelijking met twee gedeeltes uit The Seasons van Tchaikovsky, nummers 1 en 4. Nu een verrassende historische vergelijking. Een bijzondere opname uit 1957. Deze pianist was de winnaar van het eerste Chopin Concours in 1927, Lev Oberon. Niemand minder dan Dmitri Shostakovich nam ook deel aan het concours, maar hij viel niet onder de prijzen. Ik heb deel 4 van The Seasons gekozen, opgenomen door Lev Oberon in 1957.

Dit was de groot Russische pianist Lev Oberon, die het vierde deel uit Tchaikovsky's The Seasons speelde, opgenomen in 1957. Ik ben heel benieuwd om te horen welke van al deze uitvoeringen u het meest interessant vond. U kunt het mij laten weten op jeffreymadge@concertcenter.nl. Ik herhaal jeffreymadge@concertcenter.nl. Nu een opname van Bruce Lee gemaakt tijdens het concours in 2021. Ik moet er even bij zeggen dat deze opname wel geëdit is. Hij speelt Chopin's variaties op La Chi Darum La Mano uit Mozart's opera Don Giovanni.

Dit was Chopin's variaties op een thema van Mozart's La Chi Darum La Mano, opus 2, gespeeld door Bruce Lee, winnaar van het Chopin Concours in 2021. Nu het derde deel van Rachmaninoff's Piano Concert nummer 3, gespeeld door Yun-Chan Lim met het Fort Worth Symphony Orchestra gedirigeerd door Marin Alsop. Hayward, winnaar van het Van Kleiben Concours in 2022.

Na de oorlog speelde hij in vele landen en werkte hij met de beste muzici van zijn tijd. Bovendien had hij de omstandigheden mee. De grammofoon was booming business en de platenmaatschappijen concentreerden zich, net als Fournier, sterk op de gekanoniseerde werken, waarvan hij er enkele meerdere malen opnam. Als eerste hoort u nu de vierdelige eerste cellosonate van Brahms. De pianist is Wilhelm Backhaus.

Welkom bij het programma In de Schijnwerper. Vandaag aandacht voor de Franse cellist Pierre Fournier, die leefde van 1906 tot 1986. Tijdens het interbellum speelde zijn carrière zich vooral af in Frankrijk.

Dat was Brahms' eerste cellosonate, gespeeld door Pierre Fournier met pianist Wilhelm Backhaus. Hierna speelt Fournier van Brahms de tweede cellosonate, en ditmaal is de pianist Rudolf Virkuschny.

Dat was Brahms' tweede cello-sonate, gespeeld door Pierre Fournier met aan de piano Rudolf Virkuschny. Fournier was geïnteresseerd in hedendaagse muziek, maar in de studio speelde hij uitsluitend gematigd moderne werken. Hier is zo'n werk, een deel uit de Suite Italienne van Stravinsky, afkomstig uit Pulcinella. De pianist is de Engelsman Ernest Lush.

Dat was van Stravinsky een deel uit diens Suite Italienne door Pierre Fournier met aan de piano Ernest Lush. Dezelfde muzici spelen nu tot besluit nog een werk van Stravinsky, de Chanson Russe uit de opera.

0: Luisteraars, we gaan een tweede keer langs bij het muziekfestival Muze van Zuid in Amsterdam. Van de verschillende concerten die we van 10 tot en met 14 september 2025 opnamen, het was de 8e editie van Muze van Zuid, hoort u er 3 in deze aflevering van Concertzender Live. Onder de titel Amsterdam Zuid, Vrijhaven voor Muziek, klonken tijdens Muze van Zuid in kerken en buurten in Amsterdam Zuid bijzondere harmonieën, virtuose interpretaties, muziek die van veel liefde getuigt. Het eerste concert dat we in deze Concertzender Live brengen vond plaats in de Thomaskerk in Amsterdam. De muzici hebben het concert de hoofding De kunst van het weglaten meegegeven. Ze verkennen de magie van de eenvoud. En die muzici, dat zijn Johannette Zomer, sopraan, Maarten Ornstein, basklarinet en Mike Fentross, luit. Ze hebben een programma samengesteld met composities van onder andere John Dowland, Johann Sebastian Bach en Hildegard von Bingen. Oude muziek dus en toch ook weer niet helemaal, omdat de muziek een toets van vandaag meekrijgt, absoluut met behoud van de ziel ervan. En omdat we ook werk van één van de muzici van het concert, Maarten Ornstein, te horen krijgen, werk dat voor het eerst tijdens Muze van Zuid wordt uitgevoerd. En er is de verwijzing naar Japanse kunst en naar Japanse tuinen. Japanse tekenaars, vertelt Maarten Ornstein, excelleren in de kunst van het weglaten. In Japanse tuinen zijn dan weer vooral de leegten cruciaal. Ze zijn een plek van onthechting. En dat hebben Maarten Ornstein en zijn collega-muzici nu net proberen hoorbaar te maken met het concert in de Thomaskerk. De stukken zijn kort en daarom verkies ik u het concert zonder onderbreking te serveren. Hier zijn Johannette Zomer, sopraan, Mike Fentross, luit en Maarten Ornstein, basklarinet.
1: Concertzender Live. Exclusieve opnames van live concerten in Nederland en België. Met Leo August de Bok.

Dit waren op 11 september 2025 in de Thomaskerk in Amsterdam Johannette Zomer, sopraan, Maarten Ornstein, basklarinet en Mike Fentros, luit, met hun programma dat ze de kunst van het weglaten hebben genoemd. Een concert dat onderdeel was van het muziekfestival Muze van Zuid. Een concert vormgegeven als een Japanse tuin. In de Oud-Katholieke Kerk in Amsterdam werd op 13 september een feest van de meerstemmigheid van de polyfonie gevierd. Een dergelijk feest vond voor het eerst plaats in de Oude Katholieke Kerk. Hollands Collectief heten de uitvoerenden en naar de componisten van wie we werk horen zijn straten in Amsterdam-Zuid genoemd. Naar Jacob Obrecht bijvoorbeeld, naar Orlandus Lassus en ook naar Catharina van Rennes die haar straat heeft in de Irene-buurt. We luisteren eerst naar O Beate Basili van Jacob Obrecht. Obrecht was de zoon van een trompettist uit Gent. Hij componeerde in Bergen op Zoom, in Brugge, Antwerpen en begin de 16e eeuw in Ferrara, ten noordoosten van Bologna in Italië, waar hij overleed aan de gevolgen van de pest. De creatie van het motet O Beate Basili houdt verband met de destijds in Brugge kenmerkende Sint-Basilius-cultus. Hier is het Hollands Collectief met Elisabeth Blom, sopraan, Oessa Olson, alt, Jelle Leistra, tenor en Kees-Jan de Koning, bas.

Jacob Obrecht kreeg zijn portret in de Jacob Obrechtstraat in het museumkwartier van Amsterdam-Zuid tijdens de vorige editie, de 7e, van Muze van Zuid. Van Jacob Obrecht hoorden we, uitgevoerd door Hollands collectief, O Beate Basili. Het volgende werk is de Missa Dulce Memoire van Orlandus Lassus. Lassus schreef in totaal 53 missen. En de Missa Dulce Memoire is eigenlijk een zogenaamde parodiemis, waartegen pausen en kerkvorsten al snel hun arsenaal aan bullen, briefjes en verordeningen inzetten. Lassus had er een bijzondere voorliefde voor. Parodiemissen waren niet aan religieuze melodieën ontleend, maar aan populaire, soms nogal onfatsoenlijke liederen zoals Baisez-moi, mamie,

Dit was de parodiemis Missa Dulce Memoir van Orlandus Lassus, die in Amsterdam-Zuid zijn portret kreeg in de Orlandus Lassusstraat in de Willemsparkbuurt. Drie composities nu van Jan Pieterszoon Swelinck. Psalm 96, Chanté Adieu, Chanson Nouvelle, Rosette en Tes beaux yeux, Je mooie ogen. U hoort Hollands Collectief tijdens Muze van Zuid in Amsterdam met Elisabeth Blom, sopraan, Oessa Olson, alt, Jelle Leistra, tenor en Kees Jan de Koning, bas.

Drie keer Jan Pieterszoon Swelinck was dit, uitgevoerd door Hollands Collectief, op 13 september 2025 in de Oud-Katholieke Kerk in Amsterdam. We gaan voort met hetzelfde ensemble dat vier werken uitvoert van Catharina van Renne. Catharina van Renne leefde van 1858 tot 1940. Ze was een geboren en getogen Utrechtse die vooral bekend werd als componist van kinderliedjes. Maar ze was ook in andere opzichten een markante vrouw. Ze vatte haar vak als muzikus bijzonder serieus op en wilde als zodanig ook erkend worden, ook door haar mannelijke collega's. En dat was in haar tijd niet vanzelfsprekend. Vrouwen konden bijvoorbeeld geen lid worden van de muzikale kring van Utrecht. Maar Catharina werd er uiteindelijk wel erelid. Dat kon dan wel. Van Catharina van Renne zijn dit Madonna kindje, 'T is mij, Zonnelied en De gefopte vogelaar. Ja, humor was Catharina van Renne allerminst vreemd.

Elisabeth Blom sopraan, Oissa Olsson alt, Jelle Leistra tenor en Kees-Jan de Koning bas, samen Hollands Collectief, vertolkten achtereenvolgens Madonna Kindje, Tis mij, Zonnelied en De gefopte vogelaar van de Utrechtse Catharina van Ren. Opnametechnicus van het concert in de Oud-Katholieke Kerk in Amsterdam-Zuid was Dirk Winkel. We zijn nu toe aan het slotconcert van het muziekfestival Muze van Zuid, maar dat betekent niet het einde van Muze van Zuid op de concertzender. Er volgen namelijk nog 3 afleveringen van Concertzender Live, gewijd aan de 8e editie van het Amsterdamse muziekfestival. In de Vondelkerk nam violiste Shannon Lee deel aan het slotconcert. Ze vertolkte van Pietro Antonio Locatelli Harmonius Labyrinth Capricce.

Shannon Lee was dit op viool in Harmonius Labyrinth Caprice van Pietro Antonio Locatelli. Tot hier muziek als vrijhaven van tijdens het muziekfestival Muze van Zuid in Amsterdam. Een opname was deze laatste van Wijnand de Groot. In een volgende aflevering van Concertzender Live brengen we nog meer concerten uit de festivalreeks. Maar we ronden nu af met een concert in de grote zaal van het Muziekgebouw Amsterdam dat plaats had op 15 november 2023. Een concert door The Talis Scholars. Zij vertolken achtereenvolgens Tu is Petru van Giovanni Pierluigi da Palestrina, Hymn to the Creator of Lie van John Rutter, Lugebat David Absalo van Nicolas Gombert en nog een streepje uit Absalon Filimi van Josquin Depré. Opnametechnicus was Larva Peruzzotti. Ik neem hier afscheid van u. Fijn dat u heeft geluisterd en graag tot de volgende aflevering van Concertzender Live met meer van het muziekfestival Muze van Zuid. Hier zijn The Talis Singers.

0: Dit was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op concertzender.nl. Samenstelling Luc Nijs. Graag tot een volgende keer.
1: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet.
2: Dit is Congo Square Radio met Michael Varekamp.

Ik ben Michael Varenkamp en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Congo Square Radio. Muziek uit de muzikale smeltkroes van de wereld. De kraamkamer van de jazz en al haar vertakkingen. En dan heb ik het over New Orleans. De stad waar de kiem van de jazz werd gelegd op Congo Square. Het tegenwoordige Louis Armstrong Park. Vandaag muziek van onder andere Charlie Barnett, Hurling Riley en Blind Lemon Jefferson. We beginnen met Fletcher Henderson. Here is the Shanghai Shuffle.

Fletcher Henderson met de Shanghai Shuffle op het grensgebied van echte oude jazz en swing uit de jaren 30. We gaan naar zangeres Dinah Washington, die behalve zangeres ook drummer was en een eigen nachtclub uitbaatte. En ook niet te belazerd was om als er een vervelende klant was, die persoonlijk hardhandig de deur uit te werken. Al zou je dat niet zeggen als je haar hoort zingen. Destination Moon.

Charlie Barnett met het klassiek geworden Cherokee. En daarvoor hoorden we Power Woman avant la lettre, Dinah Washington. We gaan naar een van de grondleggers van de New Orleans-stijl, trombonist Kid Ory. Je hoort hem in At the Georgia Camp Meeting.

Blind Lemon Jefferson met de Matchbox Blues. Iemand die zich ook veelvuldig heeft laten beïnvloeden door de blues is meesterdrummer Herlin Riley. Maar hij beheerst een heel landschap aan stijlen die allemaal op de een of andere manier zijn gerelateerd aan de muziek uit New Orleans. Hier is The Cross

0: Bye Bye Blackbird van saxofonist Ben Webster samen met het trio van Oscar Peterson.
1: Tijd voor een verhaal. Tijd voor The Second Line.

8 november, Parijs, 1948. Het was aan Eugène Brandt te danken dat jazz zijn intrede deed bij de jonge Nederlandse schilders van Cobra. Brandt was 10 jaar ouder, had brede interesse en wist al van alles over jazz en wereldmuziek. En hij gaf zelfs jazzcursussen. Maar hij wist ook alles over Afrikaanse kunsten, maskers en wat al niet meer. En dat allemaal al ver voor de Tweede Wereldoorlog. Vergelijkbaar met de positie die de geniale trompetist en componist Dizzy Gillespie zou hebben voor zijn jongere collega's in de jazz, in dezelfde tijd. De oudere jaars die je bijbrengt waar het echt om gaat in het leven. Het einde van de Tweede Wereldoorlog dient zich aan en er breekt onder de jeugd een nieuw gevoel van urgentie uit. Alles moet anders. Uit angst dat we weer teruggaan naar de hiërarchische tijd van voor de oorlog, moet alles op de schop. Tijd voor revolutie en emancipatie. Of het nu de zwarte Amerikaanse jazz betreft, of de nieuwe generatie kunstenaars in Kopenhagen, Brussel en Amsterdam. Jorn, Noiret, Corneille, Constant, Appel en D'Autremont. Cobra is een feit. Nieuwe vormen, nieuwe kleuren, nieuwe emoties. Cobra vraagt om overgave, niet te verwarren met professionaliteit. Het gaat vanaf nu om waarachtigheid. Cobra laat zich inspireren door de spontaniteit van kinderen, Afrikaanse kunst, de ontroering en de tragiek van het volle leven. In feite, de blues. Zoals Appel zegt, ik schilder als een barbaar in deze barbaarse tijd. Spontaniteit en Afrika zijn ook in de jazz twee fundamenten. Improvisatie, call and response en diepe grooves en natuurlijk de blues. De tragiek van het leven. En dat alles met een meedogenloze mateloosheid. Schrijvers worden schilders, schilders worden muzikanten en muzikanten worden dichters. Asger Jorn en Jean de Buffet maken muziek fenomenaal. Lucebert schrijft gedichten, Appel werkt samen met Dizzy Gillespie en John Coltrane zingt A Love Supreme door zijn saxofoon. Maar dat is later. We zijn nu pas bij de opmaat. Het mislukken van de eerste tentoonstelling in 1949 is het begin van het succes. Die eerste tentoonstelling loopt aanvankelijk uit op een fiasco. Er is zelfs een vechtpartij en de volgende dag worden alle jonge kunstenaars de grond ingeschreven. Samenzweerders, anarchisten, bolsjevisten, dat zijn het stuk voor stuk allemaal. Kortom, daar moet je geweest zijn. En iedereen gaat alsnog, mooi of niet mooi. Om Sandberg te parafraseren, at the end of the day we had a good glass of Geneva and the rest is history. Amsterdam, 1945. Terwijl Brands, Appel, Corneille, Jorn en nog heel wat schilders zichzelf met een kapmes een weg schilderen uit de gevestigde orde, nog voor Cobra, vinden Dizzy Gillespie, Thelonious Monk en Charlie Parker in New York de jazz opnieuw uit. Bebop, bebop, bebop. Bebop is snel, bebop is hip, bebop is kleurrijk. De jazz heet vanaf nu modern jazz, net zoals kunst later contemporary art. Moderne kunst. Wat mooi is, dat Cobra de gehele jazz omarmt. Vanaf het prille begin van Joe King Oliver en Jelly Roll Morton tot nu. Alles is nieuw. De jazz van voor de oorlog was in Nederland tenslotte ook nog betrekkelijk nieuw. Voor de gewone mensen althans. Er wordt zelfs gerapt van junglemuziek, apenmuziek. Precies hoe Cobra in die tijd beledigd, gekleineerd en verguisd wordt. Modern art, modern jazz, jazz en kunst in het hier en nu. Het grijpt de Cobra-jongeren naar de strot. Want dat zijn het, jongeren. De meeste zijn twintigers en ze hebben dingen met vogels. Vooral die Nederlandse tak. Dingen met vogels en dingen met katten. Birds en cats. Zoals Charlie Parker zei, ornithology.

Charlie Parker en Miles Davis in Ornithology. En we gaan verder met de zangeres Abby Lincoln, die ook weer op die traditie verder bouwde. Aanvankelijk met Max Roach, de drummer. En deze track die is van iets later en je hoort haar vrije aanpak en haar beïnvloeding door de wereldmuziek op dat moment. Conversation with a Baby.

Abby Lincoln met Conversation with a Baby. We gaan zo meteen besluiten met Dexter Gordon en de plaat Homecoming uit 1976. De tijd waarin hij de banden met de States weer aanhaalde na jarenlange Europese avonturen. We horen ook nog trompetist Woody Shaw. Je kunt alle informatie vinden op World of Jazz, waar je trouwens ook eerdere afleveringen kunt beluisteren. Ook deze uitzending werd weer mede mogelijk gemaakt door Muziekweb. Ik ben Michael Varenkamp. Dit was Congo Square Radio. Tot de volgende.

In het programma Duke Ellington heeft u geluisterd naar het album Such Sweet Thunder van zangeres Lorraine Feather. Daarop door haar geschreven teksten op instrumentale composities van Ellington en Strayhorn. Dit programma werd voor de concertzender en World of Jazz samengesteld door Louis Tafecchio. Techniek Willem van Schip, presentatie Gerard Meulenberg.

U luistert naar de Concertzender en dit is de vorige eeuw. In de loop van de 20e eeuw werd de gitaar steeds populairder. Er is dan ook heel veel en voorgeschreven met heel veel verschillende muziek. Elke eerste woensdag van de maand laten we iets horen uit dit rijke repertoire. Julian Bream was een van de bekendste gitaristen van de vorige eeuw. Mede dankzij hem won de klassieke gitaar aan populariteit. Veel componisten schreven muziek speciaal voor hem en vandaag hoort u daarvan een aantal voorbeelden. We beginnen met muziek voor tenor en gitaar van de Britse componist William Walton.

Dat waren tenor Peter Pears en gitarist Julian Bream in Anon in Love, een cyclus van 6 liederen van William Walton. Walton schreef het stuk speciaal in opdracht van Pears en Bream. Het is een zetting van 6 gedichten van anonieme dichters uit de 16e en 17e eeuw. Niet alleen Walton, maar ook veel andere Britse componisten schreven muziek voor Julian Bream. Een van hen was Malcolm Arnold. Arnold was een veelzijdige componist. Hij schreef zowel jazz als klassieke stukken, maar was ook actief als filmcomponist. Hij schreef bijvoorbeeld de beroemde muziek bij de film The Bridge on the River Kwai. Voor Julian Bream componeerde hij Fantasie voor gitaar, een werk in 5 delen. U hoort het in een uitvoering door Dejan Ivanovic.

Dat was gitarist Dejan Ivanovic in De Fantasie voor Gitaar van Malcolm Arnold. In elke aflevering van De Gitaar in de Vorige Eeuw laten we ook een gitaarconcert horen. Dit keer is het derde gitaarconcert van de Cubaanse componist Leo Brouwer met als ondertitel Concerto Elegiaco. Brouwer schreef dit concert in opdracht van Julian Bream. Van de 12 gitaarconcerten die Brouwer tot nu toe schreef, is dit zijn bekendste. Brouwer gebruikt geen volledig orkest voor de begeleiding. In plaats daarvan wordt de gitaar slechts begeleid door strijkers en percussie. Het werk bestaat uit drie delen. Een rustig tranquillo, gevolgd door een interludio, een tussenspel en een feller toccata. Luister naar het derde gitaarconcert van Leo Brouwer. Solist is Stijn Erik Olsen. Hij wordt begeleid door The Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Terje Mikkelsen.

U hoorde gitarist Stijn Erik Olsen in het Concerto Elegiaco, het derde gitaarconcert van Leo Brouwer. Hij werd begeleid door The Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van dirigent Terry Mikkelsen. Dit gitaarconcert werd geschreven voor de Britse gitarist Julian Bream, net als alle andere werken in deze aflevering. Ook het laatste stuk van vandaag is aan hem opgedragen. All in Twilight van de Japanse componist Toru Takemitsu. Het vierdelig werk is geïnspireerd op het gelijknamige schilderij van de Zwitserse kunstenaar Paul Klee. All in Twilight van Toru Takemitsu wordt uitgevoerd door gitarist Andrea Dieci.

Wohlhauser. En dat brengt ons aan het einde van deze tweede bij de tijds over Zwitserland. We hebben nog geen concrete plannen, maar wie weet komt er nog een keer een volgende uitzending. Dit programma werd samengesteld door Wouter Steenbeek.

Dit is Door de Mazen van het Net, een programma van Ton Maas. Vandaag nogmaals Richard Meier. De bijna vergeten Amerikaanse singer-songwriter die in 2012 overleed aan de gevolgen van Parkinson. In de vorige aflevering lieten we al een nummer horen van zijn cd A Letter from the Open Sky uit 1994. Vandaag volgt de rest van het album. Meier, die zelf gitaar, citer en percussie voor zijn rekening neemt, wordt bijgestaan door een imposante rij muzikale vrienden. Opvallende namen: collega singer-songwriter Katie Moffat, violist Dave Soldier met zijn Soldier String Quartet en mandoline-maestro John Cruth, aan wie we al eerder een aflevering van dit programma hebben gewijd.

Dit is de Concertzender met het programma Door de Mazen van het Net. Deze hele aflevering is gewijd aan de Amerikaanse singer-songwriter Richard Meier. Je hoort muziek van zijn album A Letter from the Open Sky uit 1994.

Je hoorde het afgelopen uur muziek van Richard Meier, afkomstig van zijn cd A Letter from the Open Sky. Alleen het laatste nummer... Je hoorde het afgelopen uur muziek van Richard Meier, afkomstig van zijn cd A Letter from the Open Sky. Alleen het laatste nummer, One Rose...

Store Chamber.

Soms heb je van die platen die je hoort en je meteen helemaal meenemen. Dat gebeurde bij mij met deze. Alleen het was compleet onduidelijk wie dit precies was en wat eigenlijk. De vinyl die bevat niets identificerends. En toen de plaat uitkwam was ook het label Ryoko er heel erg vaag over. En later bleek dat dit een remaster was van een eerdere EP van Disruptive Influence. U hoorde kant A, 140, nee ik moet zeggen 140 Break. Welkom bij aflevering 2 van Stoorzender. Eens in de twee weken op zondagavond een uur lang bijzondere ritmische muziek. Mijn naam is Stefan Koopmanschap. En tot aan 10 uur gaan we op een muzikale reis. Twee weken terug draaide ik een track van het album Misadventure van Containment. Maar dat album dat is zo goed dat ik er nog wel een track van moet draaien. Dit is Solitaria.

Op de hoes van de LP prijkt een groenteafdeling van een supermarkt. Maar dan van heel lang geleden, want het album kwam uit 1998. En ik kreeg net al de opmerking hier van collega Bouke. Ja, dan moet die groente inmiddels ook niet heel erg goed meer zijn. Ja, goed. Dat, het ziet er nog goed uit, laat ik het zo zeggen. De muziek overigens, die is ook nog steeds heerlijk. Niets aan de hoes die doet vermoeden overigens dat de muziek op het album zo enorm goed is. Want nou ja, het is een beetje een saaie hoes, mag ik dat zo zeggen. Maar ook weer niet. Het album Hostile van de Nederlandse act Bonobo. Nee, niet de Engelse producer. Nog voordat die ook maar iets uitbracht, waren daar al Bert en Remco van der Grift en Ernest Petrus. En Bert is er helaas al niet meer sinds 2005. Maar recentelijk speelde Bonobo toch weer op een benefiet in DB's. Dit was Everything You Do. De eind jaren 90 waren best een mooie tijd. Nu gaat hij gewoon door, dat is niet de bedoeling. Deze moest starten. Eind jaren 90 waren best een mooie tijd voor spannende elektronische muziek. Want een jaar na de LP van Bonobo kwam op Flatline Records het album 37 Degrees Celsius uit van Nude. Een Duitse elektronica duo die ja, ritmische, maar vrij minimale muziek maakte. Een beetje IDM, een beetje drum and bass, maar heel veel spannender dan dat. Dit is Nude.

Boku Mo Wakaran en Samurai Math Beats zouden veel mensen de Pools-Amerikaanse producer Bogdan Raschinski leren kennen en de freaky ritmes die hij kon produceren. En dat kwam allemaal uit op Reflex, het label van Richard D. James, beter bekend als Aphex Twin. In 2001 bracht datzelfde label de verzamelaar The Braindance Coincidence uit met muziek van onder andere De Arcangelo, Bogumbelt Music en ook Bogdan Raschinski. En de bijdrage van die laatste, die hoorde u zojuist. Death to the Natives. En na al die drukte is het wel tijd voor wat rust. Een paar weken geleden werd mijn aandacht gevestigd op het album Time Traveler van Toxic Chicken, dat op 14 juli uitkwam via het Engelse Earthrit label. Mooie klanken, ritmes die hier en daar onverwachte wendingen nemen, maar ook gewoon rust kunnen brengen. Dit is Paracousia.

eind jaren 90 zat ik diep in de IDM en dan met name de muziek die via het Warp label uitkwam. Ik was groot fan van Aphex Twin en van Odd-Tacker, al was ik van die laatste nog erg van de muziek aan het ontdekken. En in die tijd liep ik stage en mijn stagebegeleider, die niet ontoevallig Bouke van der Wal heet, die tipte mij de Peel Sessions van Odd-Tacker en dan met name de track Drain. En die heeft een ritme, een heel onnavolgbaar ritme, laat ik het dan zomaar noemen. En vanaf de eerste keer dat ik die hoorde, was ik blown away. En tot op de dag van vandaag is het iets om totaal op weg te dromen gewoon. En wilt u ook muziek leren kennen die door oud-stagebegeleider van mij gedraaid kan worden? Blijf dan vooral even hangen, want die hoort u straks weer om 10:00 met zijn programma Tussen Je Oren. In Amerika was er in die tijd ook een zeer actieve scene vol met spannende elektronische muziek. Het N5MD-label bijvoorbeeld, dat ooit begon met alleen maar releases op minidisc. Tegenwoordig bestaat het nog steeds, ze maken vooral digitaal, brengen ze nu uit. Die bracht op een gegeven moment een serie 7-inch releases uit. En Spencer Little, die onder de naam Portland muziek uitbracht, bracht dat onder andere op N5MD uit. En die deed ook deze, de 7-inch Carkines. Dit is van die release Distal EFX.

Ja, en toen was het afgelopen. dat is heel erg jammer. Ik ga even snel kijken of dat ik hem snel nog kan wisselen naar een andere cd-speler. Nou, weet je wat? Dan draaien we gewoon in de tussentijd een pauzemuziekje. Ja, of niet echt een pauzemuziekje, maar... Ja, en dat was ook niet degene die ik wou draaien. Dat is dan weer jammer.

Ook niet helemaal wat gepland was, maar dat maakte niet uit, want de muziek wordt er niet minder om. Dit was een track van het album Drugs van Aphex Twin. Die bestaat inmiddels 25 jaar dit jaar. En daar kwam mooi nieuws over laatst, want er komt een nieuwe re-release op maar liefst 4 stuks vinyl. 30 oktober komt die uit. De pre-order is inmiddels gesloten, maar tegen die tijd zal die ongetwijfeld ook gewoon weer te horen zijn. Gaan we het nog één keer proberen. Op de hoes staat al officieel dat Funkarma zich vrijelijk heeft laten inspireren door Speedy J's Hay Fever. Sterker nog, hij heeft samples gebruikt van de track met dezelfde naam van Speedy J. En deze interpretatie van Don en Roel Funken die kwam uit op de verzamelaar Perspective Fragments Volume 1 op het Belgische label U-Cover. Zometeen Bouke van der Wal met muziek voor tussen je oren. Maar eerst dus nog eventjes deze. Funkarma.